0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Bijna 6:02.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. Twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Estrella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lotgenoten van het vroeg opstaan, goedemorgen. Het is een dinsdag geworden. Een dinsdag en precies zijn 18 augustus 2026. Kijk je even door je voorruit van de auto, als je tenminste in de auto zit. Dan zie je dat het vanavond nog donker is, nog nergens een teken van een soort van aanbrekende dageraad. Ja, dat krijg je dan hè, met dit soort herfstachtig weer. Het regent lekker in Nederland. En ik weet dat heel veel mensen er ontzettend blij van worden, omdat ze in al die droogte waarschijnlijk helemaal niets konden met hun gewassen. Maar persoonlijk zou ik bij mezelf zeggen, het mag wel weer stoppen hoor. Maar goed, ik kijk natuurlijk heel anders naar mensen die heel veel belang hebben bij de regen. Kijken we even dan verder of er nog problemen zijn in Nederland. Dan heb ik het voornamelijk over de auto. Nee, het valt allemaal mee. Je kunt in principe gewoon doorrijden. Het enige is dat er, ja, er zijn plassen op de weg en dat soort dingen. Ja, dat is een heel bijzonder fenomeen. Dus daar moet je dan wel een klein beetje voor oppassen. En voor de rest denken gewoon dat het zomer is.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja. Ja, denken gewoon dat het zomer is. Zo is het wel. Hey, goedemorgen. Doe even present via de

0: Hey Clubbie.
1: Paus.
0: Ja, een bijzondere goedemorgen van Veldhuizen.
1: Hey.
0: Ook een fijne dag. En natuurlijk die neer schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Drie kippetje op tour richting dat mooie golfbaantje. En dit keer weer naar de andere locatie. We gaan er eventjes lekker aanwezig zijn.
1: Aanwezig zijn?
0: Een beetje kunst met zaaien.
1: Oké. Okay.
0: Want wie zaait zal oogsten. Hey van Veldhuizen,
1: ja?
0: Wat heb jij gesnaveld gisteravond?
1: Ik weet niet.
0: Bij ons was het lekker hutspot.
1: Oef.
0: Met een lekkere chiliburger. Heerlijk. En dan doe ik er altijd even peper bovenop. Een beetje pittig maken die handel.
1: Je bent er klaar.
0: Lekker, lekker.
1: Voor de, voor hey,
0: het is die 15 graadjes boven de snorkel. En voor die Duitse dinsdag, zal ik zo te denken, knal erin op de breinaad van Andrea Berg. Ik zeg, clubje, geniet ervan. Het is om maar weer afknijpen en droog zwaaien.
2: Als de werkdag is begonnen.
1: Het is de dinsdag.
2: En je rolt weer uit je bed.
1: 18 augustus.

0: Noord zegt morgen. Hartelijk goedemorgen. Ik ben er weer bij vanuit Limburg. Poetjo 1989 zegt zwaai, zwaai. Nou, we zwaaien even naar je terug. Hoi allemaal. Leuk dat je erbij bent bij die hele vroege ochtendshow van Sterren NL. En ja, hoe was de reis naar de studio vandaag voor jou, Tienes? Want
1: Goedemorgen. Nou ja, hetzelfde als die van jou, denk ik.
0: Nou ja, die zwiepende dingen voor mij die ik de hele tijd heen en weer zie gaan. Dat vind ik best wel lastig om daar weer even aan te wennen.
1: Oh, aan de ruitenwissers.
0: Ja. Heb jij dat niet?
1: Nou, niet echt, nee. Ik ben er alleen maar blij mee, want mijn raam die was een beetje stoffig geworden een paar dagen geleden.
0: Dus wasstraat voor je. Dus die...
1: Ja, klopt, maar dan blijf ik zeg maar naar de wasstraat toe gaan om de dag, zeg maar. Want dat is bijna hier gewoon was zo droog.
0: Dan was het
1: je
0: droog,
1: moet bijna iedere dag wel naar de wasstraat.
0: Dus eigenlijk ben jij ook, net zoals heel veel andere Nederlanders, heel erg blij dat er een beetje regen is gevallen.
1: Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat mijn auto weer een beetje wat schoon is geregeld.
0: Oh, is praktisch gewoon, oké. Okay. Ja. Spaart je toch geld uit voor zo'n wasstraat,
1: hè? Kostwit, we bespaarden 2 tientjes in de wasstraat.
0: Ja, dacht ik. Ik had 21 euro van de week uitgegeven aan de wasstraat.
1: Ja, bij mij is het 2 tientjes.
0: Oké, bij mij was het de luxe behandeling.
1: Oh ja, met zo'n coating erop.
0: Ja, alles erop. Ik was natuurlijk met dat ding naar Zuid-Spanje gereden. Ja. Ah, goed, daar zitten we wat aan. Dat was wel grappig. Ik had die auto dus net 4 weken. En er stond meer dan 5000 kilometer op de teller al. Dus dat gaat lekker dan, hè?
1: Dat tikt wel aan, ja.
0: Dat tikt wel heel erg aan. Ik zit nu al over de 6000. Dus hoppakee. Oh. Dus voor je het weet zit je alweer bij de volgende beurt. Alhoewel, bij elektrisch rijden is het altijd wel leuk. Dat beurtgedoe, dat hebben we dan allemaal niet. Tenminste, 1 keer per jaar. Kijk eens even in zijn algeheelheid naar het geheel. En dan zeggen ze succes ermee. En vooral doorrijden. Kijken we naar het nieuws van dit moment. Dan zien we dat verschillende Nederlandse kranten een hoge boete hebben gekregen. Vanwege artikelen over afslankmedicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakte de media daarmee verboden reclame voor deze geneesmiddelen. De kranten zijn het daar niet mee eens. En vinden dat gewone journalistieke berichtgeving hierdoor wordt beperkt. Heb jij ooit wel eens een keer overwogen om die spullen te gebruiken of niet?
1: Nee.
0: Nee. Ik vind het ook best wel heel erg link dat heel veel jonge mensen het ook gebruiken.
1: Oh, nou ja, ik weet niet of ik het ooit wel of niet ga gebruiken, geen idee. Maar ja, ik heb zoiets van, het is eigenlijk een diabetesmedicijn en die mensen... Nou ja, als het over is en de mensen hebben er geen last van die diabetes hebben... en mensen kunnen ervan afvallen. Er zijn tegenwoordig zoveel Nederlanders en mensen op de wereld die obesitas hebben.
0: Dat klopt, maar het ontneemt wel je spierkracht.
1: Ja, maar ja, je moet wel blijven sporten.
0: Ja, oké, maar dat doet ook niet iedereen. En we weten ook allemaal, een hart is een...
1: spier.
0: Ja, dus als je zeg maar dat spul in gaat spuiten, ook je hart gaat daardoor minder goed werken. Tenminste, dat wordt algemeen aangenomen. Dus ja, ik blijf het zeggen. Doe het vooral niet in een gezond lichaam. En bedenk je nog een paar keer voordat je daarmee gaat beginnen.
1: Eerst maar zelf proberen.
0: Zeker. De regen van de afgelopen dagen is lang niet genoeg om de droogte in Nederland op te lossen. Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot ruim 300 mm. En ook de Rijn staat erg laag op dit moment. Volgens deskundigen zijn vooral veel dagen met rustige regen nodig om de grond en het grondwater weer aan te vullen. Extra maatregelen zoals sproeiverboden worden daarom niet uitgesloten. Het is ook nooit goed. Dus het moet dan zeg maar heel gelijkmatig, heel rustig gaan regenen. Het mag ook niet in 1 keer, maar heel veel, want dan spoelt het meteen weg. Dus het moet rustig regenen. Ik zat van de week nog eens even na te denken, maar in Spanje bijvoorbeeld, daar heb je heel veel rivieren die naar de zee leiden. Die zijn allemaal droog. Allemaal, stuk voor stuk.
1: Oh.
0: En waarom? Omdat het water eerder vanuit de bergen wordt opgevangen en wordt opgeslagen.
1: Ja.
0: Dus dat wordt opgeslagen op momenten dat het dus gewoon heel erg droog is. Dan putten ze daaruit. Maar in Nederland doen we dat dus kennelijk niet voldoende. En ik zat van de week ook even te kijken hoe diep daar precies zeg maar bij Rotterdam, de nieuwe waterweg, hoe heet dat tegenwoordig, naar buiten, hoe diep die is. Die schijnt helemaal uitgebachten te zijn tot 16 meter. Dat betekent dat er verdraaid hoeveelheid water erheen moet om de verzilting vanuit de zee tegen te kunnen gaan. 16 meter diep om die zeeschepen erheen te krijgen. Nou, geloof mij, dan gaat er heel veel water de zee in op dat moment. En de verzilting, dat is natuurlijk het allergrootste probleem, want als dat er binnenkomt, dan wordt het land ook weer onvruchtbaar. En het circuitpark Zandvoort neemt na dit jaar opnieuw afscheid van de Formule 1. Maar een herhaling van de problemen uit de jaren 80, die worden niet verwacht. Het circuit is tegenwoordig bijna het hele jaar gevuld met races, evenementen en testdagen. En volgend jaar komen er ook nog een keertje de Formule 1, de Formule E. De Formule 1, dat is elektrisch, hè? Ja. Heb je dat al eens gezien of niet?
1: Nee, nog nooit. Ja, dat lijkt me een heel gek geluid.
0: Voor de toekomst wordt zelfs gekeken naar Amerikaanse klassen zoals de NASCAR races en IndyCar. Ik dacht dat je altijd op ovals moest rijden met de Indy. Maar goed, dat even terzijde. Is dan toch nog een klein beetje een geruststellende gedachte voor al die mensen die zich zorgen maken over het circuitpark van Zandvoort. Hey, lekker dat jij er al bij bent. Laat het vooral weten via de NPO-luister-app. En kom er maar bij. Mas.

0: wrijf het er maar in. Als de zon schijnt. Wat is het leven fijn als de zon schijnt? Als de zon schijnt. André van Duin. Ik voel helemaal met je mee. Het is alweer 8 minuten voor 6:30. De haan kraait. Daar gaan we dan weer.
1: Het is weer 6 uur in de ochtend en dan weet je het wel.
0: Bijna 6:30.
1: Het is

0: Marcel blijft nog heel even een kleine 2 weken weg met vakantie. Zo jammer voor hem dat het momenteel slecht weer is in Nederland. Want ik heb begrepen dat hij vooral in Nederland zou blijven. Weet jij toevallig waar hij uithangt? Of is dat contact niet zodanig dat jullie elkaar dagelijks op de hoogte houden?
1: Volgens mij is hij deze week een weekje in Nederland. En hij wilde volgens mij ook gaan fietsen, volgens mij. Oh.
0: Doe jou je zuidwestertje erbij. Ja, ja, dat is niet echt wel lachen natuurlijk. Zeg, al over lachen gesproken. Ik weet niet hoe jij dat 's ochtends doet als je moeite hebt om wakker te worden. Ga je dan ook een beetje bekken trekken in de spiegel of doe jij dat nooit?
1: Nee.
0: Ik doe dat wel vaak.
1: Ja, dat doe ik automatisch als ik mijn mascara op aan doen ben.
0: Ja, dan moet je van die rare bekken trekken natuurlijk om zeg maar overal bij te kunnen. Maar het leek mij leuk als we allemaal eens even deze ochtend een foto van onszelf zouden maken. Een soort van smoelenboek van onze luisteraars. En je vooral een lachen op je gezicht laat zien. Ondanks het feit dat je weet dat het buiten regent, kloten weer is, de komende dagen niet anders gaat worden. Gewoon even een soort van vrolijke smoelenboek van de Club van Wakkere Mensen. Dus ze pakt die foto, selfie erbij en die mondhoek omhoog, hè? Ruimschoots omhoog. Kijken we nog even naar wat er allemaal binnenkomt aan zaken. Heb jij nog wat gelezen zo her en der?
1: Ja, Arie die zegt goedemorgen, ik ben er nog even bij. Nog even een glasje drinken en dan ga ik lekker naar bed.
0: Glasje drinken.
1: Wij komen van de nachtdienst. Goede uitzending.
0: Zal het geen Renier zijn waarschijnlijk.
1: Renny zegt, wat een held die Paul van Binsbergen. Die moet toch wel een keer in het zonnetje gezet worden.
0: Ja? Nou, Paul is er iedere ochtend bij, dat is toch knap.
1: En Edje Downunder zegt dat hij erbij is. Evert Germans zegt goedemorgen Rick, 10 jaar club. Ik ben er weer gezellig bij. Nog 3 dagen werken en dan lekker 3 weken vakantie. Iedereen een hele fijne dag toegewenst. Mika zegt, goedemorgen Rick en Tinia, we gaan maar weer eens wat doen vandaag. Tegen de armoeien, want een mooi rondje in de Achterhoek en Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: En Roeland zegt, goedemorgen Rick, ik ben weer present. Vanaf 4:30 ben ik er weer bij om naar je te luisteren.
0: Lekker.
1: En deed dat eerst heel vaak. 'S Nachts werken ze vandaag. En eventjes kijken, we hebben Harold uit Klazinaveen hebben we in de app zitten. En hopelijk doet ze een boxen nu wel.
2: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, u een klets naar Klazinaveen. Gistermorgen ging het nog niet helemaal goed, de accu leeg.
0: Ja.
2: Maar vandaag, ja, nou niet dat de accu vol is, maar ja, nou doe maar. We moeten de baan weer op. Ik ga naar Eerbeek en ik ga het klaarmaken. En dan ga ik naar Harderwijk. Ook, moet ook nog even een klusje klaarmaken op Leverpuntje. En dan, nou ja, dan zien we wel weer. Dan is de dinsdag weer over. Maar jongens, wat wordt toch ook weer vroeg donker?
0: Nou, hè?
2: En wat is het s'morgens toch alweer langer donker, of niet?
0: Absoluut.
2: Ja, nou ja, we moeten maar aan wennen. Of is het alleen de dinsdag? Ik weet het ook niet. Nou jongens, maak er een mooie dag van. En ik zeg, tot morgen. Mooi.
0: Mooi. Goed, ja, het is wel zo, ja. Krijgen we al eerst foto's binnen van mensen met een lach op hun gezicht? Of niet? Er komt wel een foto binnen van een Gerard, maar dat lijkt meer alsof hij in de stal staat. Staat hij ook?
1: Je ziet alleen niet dat je aan het lachen bent, Gerard.
0: Oh, nee. We zien hem wel, zeg maar, in de linker onderhoek zien we hem staan. Alleen, zeg maar, zijn mond valt eraf.
1: Nou, hij staat niet alleen, hij heeft een hele hoop dieren om zich heen.
0: Dat wel. Ik weet niet of die staan te lachen, maar... hij heeft het in ieder geval waarschijnlijk naar zijn zin. Hij heeft gepoogd om een foto af te geven, maar is niet helemaal gelukt. Wie weet zo meteen nog even. Blijf het even doen via de NPO Luister-app. Laat even zien dat ook jij vrolijk bent. Een lach van oor tot oor. Even een smoelenboek van de luisteraars van de Wakkere Mensenclub. Kom er maar bij. En vergeet trouwens ook niet, zometeen is het weer zover dat wij de truckersplaat gaan draaien. En heb jij nog een truckerstrek liggen waarvan je zegt, nou, die moet absoluut even gedraaid worden. Geef hem even door. Tinus wordt er heel erg blij van. En dat inspireert haar ook weer om allerlei leuke truckersliedjes bij elkaar te kunnen vinden. Dus jouw truckerstrek doorsturen via de NPO Luisterapp. Via het kanaal van Ster.nl.

binnenkomen. Rudolf, dankjewel. Sebastiaan, vrolijke gelaten, heerlijk te houden van. Ik merk ook dat heel veel mensen eigenlijk maar een uurtje vaak bij ons zijn. Niet zozeer omdat ze een hekel aan ons hebben of omdat ze ons zat zijn. Maar Rudolf zegt ook nog één uurtje en dan naar bed. Zijn heel veel mensen die komen toch uit die nachtdienst. En die blijven dan nog heel even hangen. Dus rond 7 uur dan gaan ze met z'n allen weer naar bed. Ja, vind ik toch jammer dat jullie kwijtraken. Ja. Oh, het is 7:30 in de vroege morgen van deze dinsdag. En ja hoor, onze Jan de Weerman

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het bewolkt en het regent op veel plaatsen. De wind is zwak, komt uit het zuidwesten. Temperaturen vandaag 18 tot 22 graden. En vanmiddag blijft het nog steeds buiig. En de vooruitzichten veel bewolking en perioden met buien de komende dagen. En hier onze spreuk. In augustus regen geeft de wijstok een zegen.
1: Ja, en lekker veel wijn natuurlijk ook, hè. Verkeersinformatie, één probleem op de A29 vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Heidenoordtunnel. Daar zijn technische problemen, daardoor is de boel dicht voor zware vrachtwagens. Ja, dat is lastig. Moeilijk uit te... Wat is een zware vrachtwagen precies? Huh? Probeer daar nou eens een definitie voor te vinden. Etje uit Down Under komt er met een lach op zijn gezicht. Gerard laat ook zien dat ook hij blij is. Een van die vrolijke mensen. Laat het ook vooral even zien. Hè. Schroom niet om je gezicht even aan ons te tonen, maar vooral in de lachstand. Ook al is het buiten aan het regenen, zorg ervoor dat we met z'n allen vooral blijven lachen om datgene wat er gebeurt in het leven, namelijk dat we er allemaal mogen zijn.
2: NPO Sterren NL.

0: gedaan.
1: Oké dan. Avro Bros, John West en Billy Dans. Overigens, hij komt binnenkort bij mij in de buurt gezellig op bezoek. Met heel veel andere artiesten. Veel Nederlandse artiesten tijdens de Veluwe Festival. Een paar dorpjes ten zuiden van mij, daar is hier. Hè, en hebben ze gewoon 1, 2, 3, 4 dagen gewoon keihard feest. Zegt één grote festival. En Billy Dans komt daar ook langs. Dus dan weet je dat. Even kijken, Rick komt met een prachtige smile op zijn gezicht. En dat ben ik niet, maar een andere Rick. En dan hebben we ook nog Barry op het einde. Ook hij met een vrolijk spoelwerk.
2: Vroege Vogel.
1: Ja, en ben jij een vroege vogel? Laat het even weten, stuur je voornaam. En dat doe je naar de NPO Luisterapp. En wie weet ben je zometeen de vroege vogel van deze dag. Zo. Goedemorgen allemaal. En maak ons blij met jouw gezicht. Laat vooral zien dat je er leuk en lekker op staat. Verder nog mensen die zich gaan melden, of niet, Tinus?
3: Ja, zeker. We hebben Jasper nog in de app zitten. En Josie zegt nog goedemorgen allemaal. Ik ben er nog bij. Even kijken, we hebben nog audio-appje van Jasper, Rick.
1: Jasper.
3: Heb je die gevonden?
1: Jazeker, ik vind alles zonder enig probleem, hoor. Jasper.
4: Rick Luppie.
1: Morgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdag, mensen. Wow. Oh, de week vliegt alweer.
1: Nou.
4: Morgen weer hardlopen. Nou, wat een klote weer, zeg.
1: Echt wel, hè?
4: Wat een regen.
1: Nou.
4: Maar ja, het is nooit goed in Nederland. Nee. Zon, regen. We maken er gewoon een mooie dag van. Nu weer onderweg in het busje naar de bouw. Mensen, werkje en ciao, de bako.
1: De bako, ja, prima. Ja, maar dit is wel zo wat Jesper zegt. We klagen eigenlijk altijd. Is het 1-2 dagen mooi weer, dan wordt het weer tijd voor wat regen. Is het 1 dag aan het regenen, dan zeggen we, nou, het wordt weer echt wel hoogst tijd om zeg maar het zonnetje te gaan zien. Dat hebben we eigenlijk altijd. Het is nooit goed genoeg.
3: Het is nooit goed hier in Nederland.
1: Nee, nee. Jammer toch? Verder nog mensen?
3: Ja, we krijgen wat foto's ingestuurd. Mensen doen vooral, geven ze zo eventjes op voor de vroege vogel. Dat is heel goed bezig. Even nog je voornaam sturen, want ik ga zo meteen iemand bellen. En Mark zegt, ja, goedemorgen, ik het in je club, Jan de Weerman. Ik stuur geen foto, want ik sta nooit lachend op een foto. Heb een hekel aan om op de foto te komen.
1: Nou, maar dat kom ik steeds vaker tegen, ook bij mijn kinderen thuis. Zeker toen ze nog wat jonger waren. Toen was het altijd van, ik wil nu op de foto. Wat is dat eigenlijk, die aversie om op de foto te moeten staan?
3: Ja, geen idee. Ja, mensen
1: heb jij dat
3: hebben
1: niet?
3: Nou, soms.

0: Ja? Ik hoef ook niet altijd op de foto, hoor.
1: Oh, ik vind het wel leuk op de foto te staan. Zal wel weer aan mij liggen in dat geval met mijn blije bakkers. Maar goed, nee, het is leuk om te zien dat mensen gewoon een vrolijk gezicht hebben. Want dat betekent dat je er gewoon zin in hebt en dat je je niet uit de veld laat slaan door het weer in Nederland. Overigens, Jan de Weerman zegt, ja, bij mij is helemaal geen regen. Nou, hier wel, Jan. Dus kijk nog even op je weerkaart, dan kom je dat vanzelf tegen. Regen hier, all over the place. Oh, ja. Het is natuurlijk alweer bijna 7:15.

0: Voor de ouderen onder ons, waarschijnlijk een keertje liedje als die van Susie Quattro, 1978, denk ik. She's in love with you. Lekker hoorde je Linda Lee op de radio. Oh, heb je hem?
1: Vroege vogel.
0: Daar zal je hem hebben.
1: Gaat

0: de telefoon hebben wij. Goedemorgen.
1: Geert de Haan.
0: Geert de Haan. Ja, en als de haan kraait, dan is hij wakker, hè?
1: Ja, om 3 uur.
0: Oh, man. Waarom zo vroeg?
1: Nou, ik bezorg deuren door heel Nederland, vanuit Friesland.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan, om 5 uur weggaat, zeg maar, dan sta je ook wel in de file. Dus okay. Ik wil eigenlijk voor de drukte wil ik bij de eerste klant zijn.
0: Maar ben je dan om 1 uur weer thuis, of niet?
1: Dan ben ik halverwege.
0: Ja, halverwege? Ja, weet je, en dan zit ik een beetje te klagen af en toe op de radio dat het weer zo vroeg was. Mijn wekker gaat iedere dag 4:15. Ah, jij hebt dan echt zoiets van, waar zeur je over, gast?
1: Ja, dat soms wel. Maar dan moet ik wel zeggen, ik maak 3 lange dagen en dan ben ik 4 dagen vrij. Dus ik klaag op zitting.
0: Oh, maar dat heb je niet gezegd. Maar goed, nu wel dus. Geert de Haan, leuk dat je erbij bent. Waar kom je trouwens vandaan? Friesland, of niet?
1: Ja, Ureterp.
0: Oeh, Opsterland. Opsterland.
1: Ja,
0: ja,
1: dus,
0: ja, is een beetje zeg maar, op de weg naar Marcel de Vries land. Hè? Want die woont helemaal in Dokkum, dus dan ga je nog noordelijker. Maar een beetje die kant op.
1: Ja, ja,
0: voor alle westerlingen is Friesland natuurlijk één groot zelfde gebied, hè, zullen we zeggen. Hey, vroege vogel. Ik heb net gehoord, je bent om 3 uur wakker geworden. Die informatie heb ik allemaal al binnen. En het lekkere 3 dagen in de week werken en dan gewoon 4 dagen vrij zijn.
1: Altijd lang weekend.
0: Ja, kan je mij uitleggen hoe je dat doet?
1: Ja, 3 lange dagen maken.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar hoe je bij je baas brengt, dat is even mijn dingetje.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Heerlijk,
1: ja,
0: heerlijk.
1: Ja, nee. Ja, ja, ja. Zo is het wel.
0: Zo werkt het, hè?
1: Ja.
0: Hey, Geert. Onderweg naar het zuiden waarschijnlijk. Waar hang je momenteel uit?
1: Ja, ik ga naar Rotterdam, ga ik nu.
0: Rotterdam. Dus je bent over de dijk gegaan of niet?
1: Nee, door de polder.
0: Door de polder, oké. Okay. Ronde de polder, ja, ja. Door de polder. De A6 af en huppakee, steeds meer zuidwaarts. Ik zou toch aan je willen vragen. Welke plaats zou jij als de vroege vogel van deze dinsdag graag willen horen op de radio?
1: Dat was mijn liefst met en Tim de Hoosman met Zomerhaal bij jou.
0: Oké, okay, heb je daarbij iemand in gedachten of niet?
1: Ja. Ik heb mijn vriendin wel ontmoet in 1 juni, dus dat is wel een zomermaat.
0: Oh, je hebt dat gevoel wel in je botten zitten. Nou, dat is mooi, man. Hé, ik wens je nog een goede reis. En geniet ervan. Is dit dag 1 of 2 vandaag?
1: Dit is dag 1, hè?
0: Oh, man. Zet hem op, hè. Ja. Hoi.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Morgen wakker Nederland, 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel blije gezichten, vrolijke gezichten. En ik zie zelfs een bekend gezicht van mij die ook wel even zichzelf meldt. Ja, wel leuk dat je eigen familie ook ineens begint foto's op te sturen met een glimlach. Hey Rick, goedemorgen. Dat is zoals wij thuis noemen, kleine Rick. Dat mag duidelijk zijn. Even kijken naar de weg. De A7 Horen richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Daar 6 kilometer langzaam aanrijden. 6 minuten in de vertraging. Nou, houdt het op 10 minuten. Dan weet je zeker dat je dat goed kunt meenemen in je tijdsberekening. De A10, knooppunt Watergasmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemmenhavens. Daar 4 kilometer langs aanrijden, ook daar in 10 minuten. Kapotte vrachtauto is de oorzaak en de rechterrijstrook is daar dicht. We hebben nog de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer langs aanrijden, kost je meer dan 5 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden daar, de rechterrijstrook is daar dicht. En dan hebben we nog de N247, dat zijn waarschijnlijk de passerers van de A7-problemen. Misschien ook wel van de A10-problemen. Dat is de weg vanuit Horen richting Amsterdam, maar dan over de provinciale weg tussen Monnikendam en Broek in Waterland Noord. Daar staat 3 kilometer langzaam aanrijden. Oftewel zo'n 10 minuten op onthoud. Overigens, daar heb ik altijd het idee, tenminste, dat werd vroeger altijd tegen me gezegd, de plek, als je daar vast staat, dan zijn het voornamelijk de busjes. De busjes uit Volendam en Edam, die daar gewoon met z'n allen aan het wachten zijn op ja, stoplichten om uiteindelijk de snelweg op te mogen gaan. Goedemorgen en welkom. Uur nummer 2 van Marcel de Morgen zonder Marcel de Vries, want die is nog heel even met vakantie.
0: Rick van Veldhuizen.
1: En daarom ben ik zijn vervanger. De naam is inderdaad van Veldhuizen en blijf doorgaan met het sturen van allemaal leuke gezichten. Het smoelenboek vullen wij hier met lachende luisteraars van Sterren NL.

0: allemaal wel eens een keertje zo'n moment hebben meegemaakt. Dus hoe niet gaat het je ook nog een keer overkomen. Ja, totdat de lust jouw lijf verlaat. Je weet allemaal van, ja, dit is niet handig. Het is niet slim wat we nu aan het doen zijn. Dit gaat tot problemen leiden. En ja, je gaat dan toch maar door. Lust is sterker dan je gezonde verstand, om het zo maar even te zeggen. Overigens, goedemorgen zeggen tegen Bertus van der Slik. Die stuurt ook even een foto van zichzelf. Harold uit Klasina Veen. Die is toch even mooi dat ik kan zien hoe hij eruit ziet. Dit is Harold. Ja, ik heb er nu een gezicht bij. Brigitte stuurt mij ook een foto. Die zegt inmiddels veilig en droog op de zaak aangekomen. Brigitte, leuk dat jij als vrouw, meisje misschien, hoe wil je omschreven worden, nog even iets van jezelf laat zien. Ik zie alleen maar mannen eigenlijk. Ja, het is toch ook leuk om vrouwengezichten tegen te komen. En Dave de Glazenwasser, die is er ook bij mij deze vroege morgen. Kijken of ik een beetje zijn omgeving kan herkennen waar hij zit. Gisteren had ik het al vrij snel in de gaten dat hij in Vuren zat. Nou, hij zit ergens. Dit kan ik echt niet achterhalen waar hij precies uithangt. Maar hij zit weer in zijn hoogwerker. En de regen trotseert de ramen aan het schoonlappen. Maar ja goed, tegelijkertijd komt het ook weer keihard tegen de ramen aan. Dus of het echt gaat helpen, dat weet ik niet. Goedemorgen allemaal namens mijzelf en Tinus. Tinus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, blij als we zijn. Ondanks het feit dat het hier in Hilversum tenminste regenachtig is. Of is het nou regenachtig? Kijken we naar het nieuws, dan zien we dat Michael Bouw... Die heeft zijn bijzondere recordpoging volgehouden. De broodjesmaker stond dit weekend maar liefst 72 uur lang... dag en nacht in zijn foodtruck in Beekendonk. Sommige klanten stonden maandag zelfs uren in de rij voor een broodje. En met de actie zamelt Michael ook geld in voor de lokale kindervakantieweek. Of zijn prestaties officieel als wereldrecord worden erkend, is nog niet helemaal duidelijk. Maar Michael, joh, je bent toch een held dat jij het voor elkaar krijgt om voor de lokale kindervakantieweek dit soort zaken te organiseren. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn met iemand zoals jij die gewoon het geld doneert aan dit goede doel dat alle kinderen lekker met vakantie kunnen gaan. Heel erg goed. Maak jij overal screenshots van om niets te vergeten, Tinus?
1: Ja, zeker.
0: Jij bent ook zo'n meisje?
1: Ja.
0: Oké, dat werkt waarschijnlijk toch averechts. Onderzoekers ontdekten dat mensen informatie soms minder goed onthouden als ze er een screenshot of een foto van maken. Je brein lijkt dan minder moeite te hebben om de informatie zelf op te slaan. Een screenshot kan wel helpen als je hem later bewust opnieuw bekijkt. Maar het is ook wel zo, hè? Weet jij nog toevallig het telefoonnummer van je vader bijvoorbeeld? 06 nou uit je hoofd?
1: Ja, die ken ik.
0: Ja? En van van je vriend, weet je die ook uit je hoofd?
1: Nee, van mijn vriend niet.
0: Nee, dat bedoel ik. Daar gaan we al.
1: Ja, van mijn vader dat weet ik gewoon dat ik vroeg op de basisschool en op de middelbare dat het gewoon moest onthouden.
0: Oh ja, pap!
1: Nee, ja, gewoon meer voor op school of als er iets was. Dat heb ik gewoon helemaal in mijn hoofd geprent al meer dan 10 jaar, denk ik.
0: Maar het rare van is, ik weet al die dingen van vroeger weet ik vaak nog heel erg goed. Gewoon omdat je toen bewuster met je brein bezig was. En dat je dus ook gewoon met soort van ezelsbruggetjes opsloeg. Ja. Vraag je mij in de jaren 70, de auto's waar mijn vader in reed, wat de nummerborden waren. Dan had hij een prachtige Ford, 7205 PU. Had een Chrysler, dat was de 21BF19. Maar ook een telefoonnummer van het huis waar we woonden eind jaren 60 in Amsterdam, 199918. Ik woonde aan de Ookmeerweg nummer 76 in Amsterdam. En al dat soort dingen onthoud je toch gewoon makkelijker.
1: Ja.
0: Als je er gewoon met je brein iets mee doet.
1: Ja.
0: En dan kan je dus op de gekste momenten kan je dat gewoon weer eens reproduceren. Dus ja, foto's maken prima. Maar probeer er ook nog iets bewust mee te doen. Anders vervliegt het meteen weer. Blanke vla verdwijnt steeds vaker uit de supermarkten. Melkunie stopt eind deze maand met de productie. En ook Campina en Albert Heijn hebben het traditionele toetje al geschrapt. Ja, hier komt er een uitleg. Volgens de fabrikanten is de verkoop al jaren aan het dalen. Consumenten kiezen vaker voor uitgesproken smaken, luxere desserts of bijvoorbeeld kwark en yoghurt. Bij onder meer Jumbo en De Plus blijft blanke vla voorlopig nog wel verkrijgbaar. Ja, ben jij een blanke vla meisje?
1: Ja, vroeger wel. Ja.
0: Vroeger wel. Maar nou vind je het saai.
1: Tegenwoordig inderdaad wel van het kwarkje en yoghurt hier aan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat om gezondheidsredenen?
1: Ja, zeker. Ja, eiwitjes en wat minder calorieën. Dus in de vanille vla, zeg maar, de blanke vla, daar zit toch wel wat meer calorieën in.
0: Oké.
1: Maar ja, dat is in die luxe dessert en met allemaal gekke smaken is dat net zo. Dus ik snap het eigenlijk niet helemaal.
0: Ja, maar soms raken dingen uit het schap. Ik weet niet of je die frietjes kent, maar je had een tijd lang die frietjes van een aardappelmerk. En dat waren frietjes met daar eigenlijk een spleet in het midden. Daar kon je dan een soort van dip kon je erin doen. En die waren heel lekker krokant. En, die waren... en op een gegeven moment is het weer weg.
1: Waren ze weg.
0: Dat vind ik zo raar. Dat kan ik zo slecht aan weten. Want dat zijn vaak dingen die ik lekker vind.
1: Ja.
0: Maar dan merk ik heel vaak als ik in het schap kom. Dan denk ik, hé, wacht even. Vorige week was dit er nog aan de vraag. Nee, die krijgen we niet meer. Of die zit niet meer in het assortiment.
1: Jammer. Kun je niet op internet opzoeken.
0: Nou, hebben we ook geprobeerd. Maar in heel Nederland niet. Maar kom ik in Spanje.
1: Daar hebben ze ze.
0: Daar hebben ze ze.
1: Nou. Ja, een hele pallet meegenomen.
0: Ja, wordt lastig, hè, diepvries. Achter in de auto. 2000 kilometer. Maar ja, dat is wel eens raar. Soms denk ik ook wel eens, waarom is het allemaal weg? Zometeen gaan we battelen. Tinus en ik. Heb je trouwens die van mij al opgeschreven? Of die van gisteren? Ik zie hem niet staan, Tinus.
1: Oh, dat zal ik zo even doen.
0: Zou je het willen doen? Want anders komt er misschien twijfel over. Gisteren had ik gewonnen natuurlijk. Ja, ik wil het lullig doen, maar ik ga het vandaag weer proberen, Tinus.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, oké. Dus dat wordt een leuke strijd.

Guido de Graaf hoorde je. En waarom nou niet? Iedere keer als ik zijn hoofd zie trouwens, heb ik het idee dat die jongen geboetseerd is op een of andere manier. Hij heeft zo'n hoofd dat je heel graag wilt glijden op een of andere manier. Maar wel leuk en gezellig. Ik zie hem vaak staan bij het muziekfeest op het plein. Hey, leuk dat je erbij bent in deze vroege morgen. Het is alweer 7 minuten voor 7:30. En Tinus en ik, die hebben zeg maar echt wel een strijd ontwikkeld. Ik wil deze week echt overtuigend winnen. Vorige week verloor ik hem nipt. 2 keer had ik gewonnen en 3 keer had Tinus gewonnen. Maar deze week moet het anders worden.

0: dus aan. Dat betekent dat wij twee plaatjes hebben en dan mag jij een keuze uitmaken. De keuze is normaal gesproken tussen Marcel en Tinia. Hoe is dat dan eigenlijk tussen jullie twee? Is dat dan zo dat jij ook iedere keer wint? Of,
1: Oh, nee, dat is een beetje verschillend, ja.
0: Ja.
1: Dus, de ene keer heeft hij een goed liedje en de andere keer ik. Ja, het is ook maar net wat de luisteraars willen horen natuurlijk. Daar gaat het eigenlijk voornamelijk om.
0: Nou, maar de eerste week heb je gewoon misbruik gemaakt van mijn onwetendheid.
1: Nou, zeker niet. Jij hebt gewoon je eigen niet goed ingelezen in de muziek die wij draaien.
0: Oh. Pat.
1: Je had beter je huiswerk moeten doen, Rick.
0: Ik vraag me af en toe
1: wel eens
0: af.
1: Ik moet wel zeggen, je bent er heel goed op weg. Je hebt
0: ik heb me niet ingelezen in muziek. Dat is op zich ook lachen. Maar ja, ik zit me dan even af te vragen hoe dat bij jou thuis gaat.
1: Nee, maar je bent nu op goed weg. Je had gisteren echt een heel goed liedje. Gisteren heb je gewonnen. Ik vind dat je vandaag ook echt een heel goed liedje hebt. Maar die heb ik ook, want ik ga vandaag voor Kali van Django Wagner.
0: En met de Outsiders?
1: Nee, dit is gewoon alleen Django.
0: Oh.

0: Nou, ongeveer van zo lang geleden is deze plaat.
1: Heb je even voor mij?
0: Ja, dat is mijn keuze.
1: Maak wat tijd voor me vrij.
0: Live natuurlijk, zeg maar, de hit uit die tv-serie.
1: Denk ik steeds aan
0: Fransje Bauer.
1: Ben jij, maakt me blij.
0: Heb je even voor mij?
2: Laat je lekker gaan, want de battle is
0: on. Zo goed ingelezen in de muziek dat ik met deze ben gekomen. Ja, nou maar even afwachten wat er gaat gebeuren. Luisteraar beslist uiteindelijk. Je kunt het doen via de app van NPO Luisterdag. Oftewel de NPO Luister-app. En dan kan je je keuze bekendmaken. Er staat daar een polletje. Dus je hoeft niet te zeggen Team Tinia of Team Rick. Nee, gewoon even het polletje invullen. Dan komt het dik voor elkaar. De Battle of Rick versus Tinia. Tinia's liedje is Kali van Django Wagner. En Frans Bauer meldt zich bij mij met Heb je even voor mij. Welke mag het wat jou betreft gaan worden? We draaien hem even voor 8 uur. In de battle tussen Tinia en Rick. Ah, ben wel benieuwd hoe ver ik vandaag gekomen. Nu uit Volendam, Jan Smit op de radio. Hier is Als je lacht.
3: Leeg.

0: Pacers hoorde je en de hartebreker in de vroege morgen bij Sterren NL om 7:53. De battle is nog steeds aan. Oh, krijg nog, jij krijgt een douw terug trouwens, zie ik, Tinus. Zo, Rick, je wordt even te kakken gezet. Een beetje respect naar je toe van die jonge dame. Is wel op zijn plek. Ja, er zijn mensen
1: grapje
0: die...
1: moet kunnen, hè, mensen.
0: Grapje. Ik ben gewoon kakken. En die klauwtjes gingen weer heel even uit. Zo. Wauw, wauw.
1: Daar is een battle voor, hè?
0: Ja, daar ben ik weer meteen de shark. Terwijl ik Rick heet. Even kijken. Kali, Django, Wagner is de keuze van Team Tinia. En die van mij is Team Rick. Frans Bauer, heb je even voor mij. Nou, iemand van ons kan nog wel even wat steun gebruiken. Maar jullie raden wie. Ja, het is...
1: Daarvoor moet je even gaan stemmen.
0: Ja.
1: En dan zie je de tussenstand. Dus dan weet je wie er op kop loopt.
0: Ja, via de
1: NPO-lijst.
0: Nee, wij zeggen niks op de radio, maar jij kunt het wel spieken. Kijk even naar de weg. En dan zien we op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Knopen-Zaandam. Daar staan bijvoorbeeld 8 kilometer file. Vertraging is ongeveer 10 minuten. De A10, dat is de weg vanaf het Knopen Watergasmeer. Richting Knopen de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam de Hemhavens. 4 kilometer langzaam aanrijden. Ook daar dik 10 minuten. Bergingswerkzaamheden zijn er gaande. De rechterrijstrook is dicht. De A50, dat is de weg vanuit Os in de richting van Arnhem. Dus vanuit zuid naar noord. Tussen Heterend en het Grijshoord. Daar staat op dit moment 7 kilometer achter elkaar, kost je een kwartiertje. Zijn wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is daar dicht. Dan gaan we nog even kijken naar de provinciale wegen. De N50, eigenlijk een soort van subsnelweg. Maar het is nog steeds een provinciale weg. De N50 vanuit Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord. Het knooppunt Hattemerbroek, daar waar de A28 wordt aangetikt. Daar staat dik een kwartier vertraging over 5 kilometer. Hebben we nog de busjesroute. Tenminste, dat werd mij vroeger altijd gezegd. Verbeter me als het fout is. Dat is de N247 vanuit Horen richting Amsterdam. Tussen Volendam en het Schouw. Daar staat momenteel 7 kilometer achter elkaar. Staat het verkeer, kost je ook een kwartier. Ja, kijken we nog even naar het weer. Vanochtend flink wat regen, vooral in het midden van Nederland. Vanmiddag droog met soms een bui. En het wordt vandaag tussen de 20 en 21 graden.
2: NPO Sterren
0: NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: De zomer is toch ver te zoeken, maar op de radio is hij er wel, hoor.

0: stukje Serrano aan. Lijkt me wel lekker op dit moment. Tito Berano kan je even laten zitten, want daar ben ik sowieso niet van. Maar lekkere plakken Serrano ham, die gaat er altijd wel in. Martijn, goedemorgen, zegt hij. Kan er even een oproep gedaan worden op de radio aan alle automobilisten dat ze heel even checken of hun verlichting wel goed aanstaat? Want met regen wordt het beeld altijd wat meer diffuus, oftewel slechter op de weg. En als je dan geen lichtje voert, dan... Nou, dan ben je ook niet goed te zien. Dus heb je hem ook eigenlijk gecheckt vanochtend of je lampen wel goed stonden?
1: Ik heb altijd automatisch aan.
0: Dus jij gaat ervan uit, dat regelt de machine wel?
1: Ja.
0: Ja. Weet je eigenlijk waar je lampen aan en uit, waar die zit?
1: Jazeker. Ja, dat heb ik allemaal. Ik heb zo'n mooi tablet in mijn auto, dus daar kan ik het allemaal aan en uit klikken.
0: Je hebt eigenlijk zeg maar een auto waar, tenminste een tablet waar een auto omheen gebouwd is.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. En ik heb ook mijn koplampen ook goed naar beneden staan. Want ik heb er een bloedhekel aan als mensen hun koplampen helemaal omhoog hebben staan. Want daardoor word je dus verblind helemaal als je in een lage auto rijdt die ik rijd. Dus ik heb ze altijd netjes keurig op de weg staan en niet richting vooruit, zeg maar.
0: Nou, wat ook altijd heel erg lastig is, zijn die mensen die hun groot licht op automatisch hebben gezet. Ik heb het ook wel eens gedaan vroeger. Dan zet je op automatisch. En dan pas heel laat zet hij het groot licht uit.
1: Oh, dat, ja, maakt dat ook klopt, ja.
0: Steeds vaker. Ja, de automaat doet hier.

Heb medelijden met mij. Kijk even in de NPO luisteren hoe de zaken ervoor staan. Tot 7:55 mogen jullie blijven stemmen op de twee plaatjes die het team van Tinia en het team van ikzelf, Rick, hebben ingebracht. Maar welke gaat het worden? Dit was de

0: Een beetje te vroeg misschien. En dit is Team Rick.
1: Heb je even voor mij?
0: Uit de tv-serie van ons Franske.
1: Maak wat tijd voor me.
0: Frans Bauer. Heb je even

0: kan, de zomer keihard in mijn hart, want ik mis hem nu al. Met al die regen en daarover gesproken. Trouwens, voor mij is het de Eurovisie Songfestival liedje geweest. Las die zonne in dein hart. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Al de jaren 80, heel lang geleden. Zijn er wat mensen die terugkomen op dat lichtverhaal? Jij zet alles op automatisch en ik had je streng moeten toespreken, want de regen wordt niet herkend als zijnde licht aan. Dus daarom waarschijnlijk dat heel veel mensen momenteel lopen te klagen: doe alsjeblieft even je licht aan. Want de regen wordt niet herkend als donker. Dus dan moet je hem toch even met de hand doen, Tinus.
1: Nou, ik heb altijd een lampje aan tijdens het rijden, dus...
0: Je hebt altijd een lampje aan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, in ieder geval, zo'n daglichten is dat. Maar volgens mij moet dat voldoende zijn dan, toch? Beter iets dan niets, denk ik normaal.
0: Ja, anders merk je het wel vanzelf. Ja. Even kijken, er wordt heel wat afgestemd. Ik zie toch wel iets een zekere mate van aftekening. Dat is weer buitengewoon jammer. Daar komen we zo meteen op terug als wij uiteindelijk vertellen wie er gewonnen heeft. En, Luc wil ook stemmen. Hij zegt, ik stem Marcel terug. Kan dat? Ja, tuurlijk kan dat. Het zou heel raar zijn als jullie Marcel niet terug zouden willen over anderhalve week. Ja, dat zou wel echt wonderlijk zijn. Maar Luc, dankjewel voor het streng toespreken. Ik ben het deze ochtend wel gewend, dus kom er maar gezellig bij. Het is 9:09. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En lekkere muziek, dat is wat wij jou kunnen geven. De zon helaas niet.

0: Hamar. De vroege morgen van Stem.nl. Een stem in je hart. Ja, en jullie hebben ook met je hart gestemd op de twee keuzemogelijkheden van Team Tinia en Team Rick. De ene was Django Wagner en Kali. En die andere was van mij, Team Rick. Frans Bauer, heb je even voor mij. Tinus?
1: Ja, het is helaas niet heb je even voor mij geworden. Het is Kali met Django Wagner geworden met 62%.
0: Roep er nog even bij, afgetekend.
1: Afgetekend?
0: Ja, afgetekend. Afgetekend gewonnen.
1: Oh, zo, ja. Nou ja, die heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Logisch, toch?
0: Ja, nee, lijkt me zeer logisch zelfs. Maar zij heeft weer gewonnen, mensen. Dus twee streepjes op het bord.
1: Nou, gisteren heb jij gewonnen.
0: Ja, oké. Twee streepjes nu op het bord, mensen. Dus het staat...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Het is 1 over 8.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
4: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
3: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
5: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Dus enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
3: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Zo kan het kop bij de kwel, hè? Nooit helemaal goed, zoals het regent. En als de zon schijnt, ook niet helemaal goed. Ja, we moeten vooral blijven lachen. Dat is de allerbelangrijkste, mensen. Dat hebben we zelf namelijk in de hand en de rest niet. We kijken naar de wegen van Nederland. En dan weten wij dat er natuurlijk heel veel wegen ook last hebben van de regenval. Ook al is die minimaal volgens het nieuws. De A2 is Zedderbos richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 8 kilometer langzaam aanrijden. Circa 20 minuten vertraging komt door een ongeluk en de linker rijstrook is daar dicht. Gaan we kijken naar de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 4 kilometer achter elkaar staat verkeer over een tijdsduur van 15 minuten. Komt allemaal door opruimwerkzaamheden en de rechter rijstrook is dicht en de verwachte eindtijd is zo rond dit moment. Dan zou het heel langzaam weer beter moeten gaan daar op de A10. Dan de A50, Os richting Arnhem tussen Heteren en het knooppunt Grijshoort. Daar staat maar liefst 9 kilometer. Kleine 20 minuten ben je er toch wel even mee zoet. Wegdek is daar in vrij slechte toestand. Hoe dan? De rechterrijstrook is daardoor dicht. Ik vind het wel vaak fijn om te weten wat dan de oorzaak daarvan is. Mocht jij het weten, je mag ons altijd aanvullen. En dan hebben we nog een weg waar ze niet al te vaak op staan. Tenminste, niet bij ons bekend. A67 is de weg vanuit Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop. Daar staat momenteel 9 kilometer langzaam aan rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer een kwartier. Straks, dan pakken wij de roulette er weer bij. Dan gaan we het weer proberen. De 06-roulette komt eraan.

0: ik krijg het heel vaak, Tidus, dat mensen die ik dan een tijd niet heb gezien ineens tegen me zeggen: hey Rick, leuk, leuk je weer even te zien. Zeg, waar ben je tegenwoordig te horen? Want ik ben nogal een beetje aan het switchen de laatste tijd. Dus ik zeg tegen diegene gisteren, ik zeg: nou, ik zit bij Sterren NL deze 3 weken. Sterren NL, ja, dat kende die wel. Hij zegt: maar dat is toch een zender alleen voor alle gebieden buiten de Randstad? Ik zeg: kom je daar nou bij? Ze slaat echt helemaal nergens op. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen die hooggeplaatste functies hebben en die gewoon echt met veel plezier naar Sterren NL luisteren. Dus waar haal je dat vandaan? Maar dat is wel een vooringenomenheid, hè?
1: Nou ja, mensen buiten Randstad kunnen ook een goede baan hebben.
0: Ik zeg daarmee niet dat mensen buiten Randstad geen hoge baan hebben. Maar
1: we hebben heel veel luisteraars in de Randstad, hoor. Ja, zeker. Heel veel mensen in Amsterdam en Rotterdam is er ook heel veel. Ja, Genese zitten er veel in.
0: Dus ik vond het een beetje teleurstellend. Ik begin het ook zelfs te verdedigen, Sterren NL. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Dus ik vroeg me eigenlijk even af. Jij luistert momenteel naar Sterren NL. Kan je even aangeven waar je vandaan komt? Dus waar woon je? Zodat we even kunnen kijken of we nou wel of niet een Randstadzender zijn, of niet? Ik denk dat wij een zender zijn voor heel Nederland. Daar waar gezelligheid zeg maar heerst, daar is Sterren NL vaak te horen. Dus laat maar even weten, waar hang je uit? Gewoon heel eerlijk zijn, je plek. Ik kom je niet bezoeken, maak je geen zorgen, maar ik wil gewoon even weten waar je uithangt. Zodat wij zeg maar dat die gedachten kunnen ontkrachten. Het nieuws van deze morgen. Het kabinet komt vandaag bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie na de zomer. Morgen volgt overleg tussen de coalitiepartijen. Een belangrijk onderwerp is de begroting voor volgend jaar. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, wordt er ook met oppositiepartijen gesproken om voldoende steun voor de plannen te krijgen. Nou ja, dit wordt natuurlijk de lakmoesproef. Hier gaat het gebeuren. Wij weten straks of ze dat voor elkaar hebben kunnen krijgen, of dat ze straks in september zeggen: nou, de handdoek gaat in die welbekende ring. En klaar ermee. Ik zei het gisteren ook al, wat ik wel heel fijn vind, is dat Prinsjesdag dit jaar gewoon op mijn verjaardag valt. 15 september, dat vind ik dan weer mooi. En voor veel jonge werknemers die plannen na een festival, concert of een sportwedstrijd bewust een vrije dag in. Wonderlijk. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat bijna 3/4 van de werkenden onder de 30 jaar zorgt voor zo'n hersteldag. Toch meldt een deel zich ook wel eens ziek vanwege vermoeidheid of een kater na een event. Ben jij ook zo iemand?
1: Nee. Ja, ik zit hier wel eens met een kater hier op maandag, maar gisteren ook een klein beetje, maar daar ga ik mij niet voor ziek melden.
0: Nee.
1: Het is ook zo, ja, op zondag denk ik altijd van ja, ben ik ook naar het festival geweest de zondag, maar dan zorg ik gewoon wel dat ik rustig aan doe.
0: Ja? Ja, ik weet het niet. Ik heb dat vroeger zelf nooit zo ervaren meegemaakt. Maar goed.
1: Kijk, als ik nou echt een feestje heb tot diep in de nacht, dan wil ik echt heel graag heen, dan zou je daarvoor gewoon een dag vrij kunnen nemen dat ik dan mag.
0: Een hersteldag? Je bent onder de 30 en heb je hersteldag nodig?
1: Nou ja, als jij een feestje hebt tot diep in de nacht op zondag en je moet de volgende dag om 4 uur je bed uit.
0: Ik heb al 2 nachten niet geslapen, gewoon. Ja, lachend. Ja, moet je me nou niet om vragen, want dan ga ik dood. Maar dat was toen gewoon heel normaal en gezellig. Hoppakee. En zonder middelen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar goed, een hersteldag, oké. Okay. Er is goed nieuws over de gezondheid van Henk Wijngaard. Dat is mooi om te horen. De 80-jarige zanger is van de intensive care af en herstelt nu op een gewone verpleegafdeling. Hij werd begin van deze maand opgenomen vanwege hartproblemen en is inmiddels succesvol geopereerd. Binnenkort wordt hij overgebracht naar een ziekenhuis in Emmen om daar verder te kunnen herstellen. Henkie Wijngaard, ja, vorige week hadden we daar heel veel zorgen om. We vroegen ons af hoe het met Henk ging, maar het gaat gelukkig een stuk beter. En dat is mooi om te horen, want het is toch een van de grootheden uit de Nederlandse popmuziek, of niet dan? Ik zit even heel snel te kijken. Ik woon in Drogeham in Friesland, zegt even kijken, wie zegt dat? Dat zegt Richard. Hé, hey, Dre, die komt gewoon uit Noordwijkerhout. Of zoals ze daar zeggen, Noordekerhout. En dat is gewoon de Randstad. Vicenzo, die zegt: goedemorgen, jullie staan zeker aan hier in de Randstad. Zie je wel. In het mooie regenachtige Rokanje. Nou, ligt even onder Rotterdam. Maar is toch net de Randstad, dus dat tellen we gewoon keihard mee. En ik ga gewoon even een klein onderzoekje doen waar jullie allemaal uithangen. Waar jullie zitten, om even te weten of wij een buiten de Randstadzender zijn of niet. Het is toch even belangrijk om even te checken. Dus waar luister jij op dit moment naar Sterren NL? Schroom niet, geef het even door. En wij checken even of wij van de Randstad zijn. Of niet natuurlijk, ja.

0: mag alles. Ja, hier mag alles bij Sterren.nl. Wij vinden heel veel dingen leuk en gezellig. En de vraag is ook of degene met wie ik gisteren sprak een beetje uit zijn nek blulde. Die zei dat het een buiten de Randstad zender was, Sterren.nl. Ik durf dat te betwijfelen, keihard. Even kijken, ik krijg een bericht binnen van Leonard Remijn. Die zegt, ik luister mee vanuit Thailand. Ja, hallo. Maar normaal gesproken woon ik in België. Oké, dat is niet de Randstad, voor alle duidelijkheid. Gaan we even verder kijken. Kees woont in de Bollestreek. Hallo Kees. Ricardo laat weten vanuit Beverwijk. Is allemaal Randstad. Martijn die zegt ook een hartje. Amsterdam staat de zender weer aan. Ook dat 3 weken bouwvak. Bram, bij Hoevelaken linksaf. Net aan nog de Randstad. Even kijken. Dan heb je Anouk uit het mooie dorpje Benschop. Ja, is ook Randstad. Assendelft wordt hier gezegd. Nou, dat is allemaal hetzelfde. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Even kijken. Bart zegt, ik werk in Rotterdam. Ik woon in Zevenhuizen. Allemaal Randstad, mensen. Of Mark, goedemorgen. Ik luister thuis in Den Haag en bewerk in Maasdijk op de fiets. En daartussen zit ik dan gewoon te luisteren. En binnenkort ga ik 3 weken met vakantie. Ook dan luister ik naar Sterren.nl. Wauw. Nou goed, ik zie echt heel veel mensen. Zaanstad zie ik voorbij komen. IJsselstein zie ik voorbij komen. Nou, ik maak me wat dat betreft geen zorgen. Ik denk dat het verhaal van diegene die ik gisteren sprak gewoon een beetje gelul was, plat gezegd. Ja, het wordt echt overal beluisterd en laten we dat ook vooral blijven doen. En ook heel belangrijk, laat ook anderen weten dat jij luistert in de vroege morgen naar Sterren.nl. En blijf erbij ook. Ik zie er trouwens nog eentje bij zitten. Medewerkers mogen niet meedoen. Ik zie hier Perry Krams, die laat weten, ik luister vanuit Utrecht. Nou, daar staat heel erg mooi. Het spelletje erbij pakken. Ons eigen rouletje.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
0: De 06 roulette.
1: Draai je een balletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
0: Dat zal.
2: Dit is 06 roulette.
0: Dat zal. Nog één keer, meisje.
2: 06 roulette.
0: 06 roulette. En ik maak het even wat stiller. Je kijkt er heel verbeterd bij.
3: Ben je nu tevreden? Ik heb hem wat langer door laten draaien.
0: Ja, maar
3: namelijk.
0: Je keek er echt heel verbeterd bij. Zo van, en nou zou dus gewoon lang doordraaien.
3: Ja, ik neem dit heel serieus, dit ratje draaien.
0: Ja, ik
3: ratje
0: draaien, het.
3: Rouletje draaien.
0: Ratje draaien.
3: En hij is vandaag gevallen op een rood vakje. En een vakje met 1 cijfer in.
0: Oh,
3: en
0: makkelijk.
3: Die cijfer is vandaag een 9.
0: Een 9? Nou,
3: ja.
0: Ik heb er 3 van in mijn telefoonnummer, dus... Ik zou sowieso maar medewerkers zijn uitgesloten in dat geval. Goed.
3: Dus ja, heb je die 9 in jouw 06-nummer? Dan mag je even jackpot-app in NPO luisteren.

0: Frans thuis. Magnifique. Ja, ik ben Frans hier.
1: 06 roulette.
0: Het enige wat je moet doen is even heel snel jackpot sturen als je een 9 hebt in je telefoonnummer. Zo simpel is het. Niet meer dan dat. Dus heb je een 9 in je telefoonnummer, dan gewoon even laten weten dat jij graag in aanmerking wil komen voor die prijzen. Stuur jackpot, hè?
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Zo. Nou ja, lekker.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: Hij luistert.

0: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen Knupje. Vanochtend is het bewolkt en het regent op veel plaatsen. De wind is zwak, komt uit het zuidwesten. Temperaturen vandaag 18 tot 22 graden. En vanmiddag blijft het nog steeds buiig. En de vooruitzichten veel bewolking en perioden met buien de komende dagen. En hier onze spreuk. In augustus regen geeft de wijstok een zegen.
1: Alsjeblieft, een pro zou ik zeggen. En laat je vooral niet beïnvloeden door het weer, hè, maar blijf naar de radio luisteren en trek die mondhoek omhoog. En word vrolijk van Sterren NL. Heel belangrijk. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat momenteel 8 kilometer file. Kost je zeker een kwartiertje. De A50, dat is de weg Ossen richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord. 8 kilometer langzaam aanrijden. Kost je 20 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Dus me niet verteld wat er precies aan de hand is. Dat staat er niet bij me. Misschien weet jij het. En rij je er langs. Dan weet je precies hoe het zit. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A59, dat is de weg vanuit het knooppunt Zonzeel richting Sergebos tussen Waalwijk, of zoals we daar zeggen, Bolk. Het centrum en Nieuwkuik, daar staat op dit moment 7 kilometer file. Kost je meer dan 10 minuten, komt allemaal door een ongeluk. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Daar moet je rekening houden met zo'n 9 kilometer. Toch ook weer dik 20 minuten. En dan nog één N-weg, alhoewel het is een soort van opgevoerde provinciale weg, dus halve snelweg. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en het knooppunt Hattemerbroek. Daar staat op dit moment 5 kilometer en dat kost je een klein half uurtje. Nogmaals, heb je een 9 in je telefoonnummer, dan mag je meedoen met de 06 roulette en win je zometeen leuke prijzen.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
1: Nog geen zonnestraaltje gezien vandaag.

interactie is tussen luisteraar in dit radiostation. Dat doet me echt deugd. Dit verhaal van Maria vind ik mooi. Ze zegt, we luisteren met veel plezier al meerdere uren in Spanje. Momenteel rijden wij van Valencia naar Caseras. Caseres. Voor mij ligt dat een beetje richting het westen. En dan onder Madrid langs en dan naar Extremadura, die kant op. Doet me echt deugd. Dit verhaal van Maria vind ik mooi. Ze zegt, we luisteren met veel plezier al meerdere uren in Spanje. Momenteel rijden wij van Valencia naar Caseras. Voor mij ligt dat een beetje richting het westen. En dan onder Madrid langs en dan naar Extremadura, die kant op.

0: Het is 9:15 geweest. Ja, dan blijkt er dan ineens nog meer mensen zijn die in het buitenland lekker luisteren. Niet dat wij de mensen in het binnenland daarmee willen buitensluiten, helemaal niet. Maar Raymond Doppenberg laat weten, ook ik luister vanuit Hongarije. Ik ben onderweg naar Boedapest. Kijk, dat is gaaf. Groetjes Jasmijn en Raymond. Met z'n tweeën, gezellig. Ja, ben je daar voor je werk of ben je dan voor vakantie? Ik denk vakantie, ik denk het. Den Plug laat weten. Ja, dit bericht komt live vanuit Frankrijk. Ook daar luisteren we Sterren en El gewoon aan tijdens het ontbijt. Nou, wauw. En dan had iemand het van de week tegen mij, dat het, wij echt een zender zijn voor buiten de Randstad. Nou, nee hoor. Wij zijn echt voor overal, dus je bent van harte welkom. Hey, heb je een 9 in jouw telefoonnummer zitten? Moet je even opletten.
1: 06 Roulette.
0: 06 Roulette, vraag om een 9 in je telefoon. Heb je dat? Dan maak je kans op prijzen. Dus kom maar door met die 9 en stuur even gewoon

0: Hebben we iemand gevonden of nog niet? Wacht even. Oh, dus is nog aan het bellen. Nou, dan denk ik dat het eraan zit te komen, lieve luisteraars.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja, Arjan laat ook even weten. Rick hier vanuit de mooie Nunspeetse bossen. Zijn jullie hier goed ontvangen? Groetjes van Arjan, oftewel Cookie. Heel veel mensen op de Veluwe hebben namelijk een bijnaam. We checken heel even of er een luisteraar al hangt op dit moment. Dat zou dan Mark moeten zijn. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Volendam.
0: Volendam?
2: Lekker. Ja, zeker.
0: Oké, ben je op de dijk of van de dijk?
2: Nou, ik ben nou even van de dijk. Ik zit nou een Purmerend.
0: Oké, ja. Je mag soms vreemd gaan, even gezellig op de koemarkt.
2: Ja, dat is wel gezellig op de koemarkt.
0: Ja, ja, hè? Ja, zeker in september zijn
2: daar. Ik ga boven de dijk, hè.
0: September zijn altijd weer de feesten, hè, in Purmerend.
2: De kermis, geloof ik.
0: Ja, bij jullie ook natuurlijk, hè. Die kermis is ook echt ongekend. Zeg, luister, ik ben toch heel even benieuwd naar het getalletjes wat jij je telefoonnummer hebt zitten. Daarvoor moet ik even bij Tines langs gaan, want die weet precies...
3: Ja, Mark heeft een 9 in zijn nummer.
2: Hoppa!
0: Hoppa, nou is dat even lekker. Dan heb je die alvast even goed gedaan. Dat betekent ook dat er gewoon prijzen aan vast zitten, Mark. Wat zijn de prijzen?
3: Ja, onder andere de Big Shopper van SterrenL natuurlijk... met daarin hele leuke andere SterrenL-prijzen.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: En dankjewel.
0: Is hij een beetje hip, SterrenL, in Volendam, Edam, of niet?
2: Nou, ik vind hem, volgens mij wordt hij best wel goed beluisterd.
0: Ja? Oké.
2: Ja.
0: Dat is wel goed om te horen, man.
2: En,
0: blijf dat vooral ook lekker doen. Blijf nog even hangen, dan kan alles een beetje worden afgehandeld. En ik wens je nog een hele fijne dinsdag.
2: Helemaal super. Hoi,
0: hoi, hoi. Volendam, gezellig, aan de dijk, met cafeetjes erbij.

Circusted, goedemorgen. Dit is ook een soort van Circusted. Het heet Sterren NL. En waar op de wereld je ook bent, je bent altijd bij ons welkom. Laat ook vooral weten waar je uithangt. Via de NPO. Luister, dat was hem.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen, het is 9 uur geweest.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
4: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
3: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
5: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
3: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 2,5 over 9. Kom zo meteen bij de verkeersinformatie. Eerst even nog een bericht van, even kijken, Jurjen. Die zegt, goedemorgen. Ik ben momenteel aan het luisteren op de bouw hier in Dronten. En ik ben heel blij dat ik niet in de Randstad woon. Gos. Ik kom uit het mooie Drenthe. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Willem-Jan laat weten, kan je een nummer draaien voor Wesley, Rogier en ikzelf zijn de gek, die in Deventer momenteel bezig zijn om een buitensauna te bouwen. Zou het een nummer kunnen zijn voor Rob de Nijs en Ritme van de Regen? Ja, zou kunnen, maar ik ga zometeen ook iets met Rob de Nijs doen. Dus, zometeen wel een plaatje van Rob de Nijs in de mogelijkheden. Maar het is nog niet gezegd dat die dan ook gedraaid wordt. Nou goed, ga ik je zometeen allemaal uitleggen. Heeft iets te maken met een platenkoffer. A4, Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en het knooppunt Hofvliet. Daar staat momenteel 7 kilometer file. En 7 minuten vertraging komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus je kan vrij snel weer doorrijden. Daar 50. Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoord. Daar 6 kilometer. Dat kost je een kwartier. Wegdek is een slechte toestand. Rechterrijstrook is daar dicht. Dan hebben we de A50. Dat is de weg Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo. Daar op dit moment zo'n 5 kilometer langzaam. Nee, 7 kilometer wordt het ondertussen. File. En dat gaat je ongeveer 20 minuten kosten. Dan de A325 Nijmegen richting het knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf 8 kilometer langzaam aanrijden. Dat kost je 20 minuten. Komt allemaal door een kapotte auto. En dan hebben we nog één provinciale weg. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Dus we Kampen Noord, het knooppunt Hattemerbroek. Daar op dit moment een kwartier vertraging. Komt allemaal door 4 kilometer file.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Bonjour. Deze dinsdag.

0: Nederlandstalige muziek. Dit is NPO Sterren NL.
1: Hé, Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou? Zie die

0: maar.
1: Rosso en Mart Hoogkamer en dat pak maar.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Zeker. Lekker hysterisch de historische feiten bepalen. In 1811... Toen was ik er nog niet, hoor. Dat je niet denkt van...
3: Was je toen nog niet?
1: Nee, dat was ik nog niet. Verplichte Napoleon Bonaparte, iedere Nederlander, om een officieel achternaam te hebben. Namen worden vanaf dat moment vastgelegd bij de burgerlijke stand en doorgegeven aan de volgende generaties. En daar zitten we met z'n allen nog steeds aan vast. Dus heet je Bakker, dat was waarschijnlijk je overgrootvader. Bakker. Visser. Nou, je voelt hem al aankomen, Visser. Timmerman. Timmerman is ook heel veel... ook plekken waar mensen woonden. Dus stel je voor, je woonde achter de poort. Dan heet je dus achter de poorten. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal. Dus op die manier kregen mensen vaak hun achternaam. Dat mocht je toen bepalen door Napoleon. In 1995 blijkt Windows 95 al illegaal in Nederland rond te gaan. Terwijl het programma pas 6 dagen later officieel zou verschijnen. Er zouden al zo'n 50.000 illegale kopieën zijn. Microsoft schatte de schade toen al op 10 miljoen gulden nog. Hè? Mooi, gulden, ouderwets. Heb jij niet meegemaakt, dit is een gulden?
3: Nee, nee, nee. Maar... ja, wel, het was ik er wel, ja, maar nog niet. Nee.
1: Zat niet in je spaarpot. In 2004 is het dubbelfeest op de Olympische Spelen in Athene. Leontien van Morsel wint goud op de tijdrit. En Pieter van den Hogeband pakt goud op de 100 meter vrije slag. Twee Nederlandse Olympische titels op één dag. Ja, ook dat hebben we allemaal nog mogen meemaken en bewust meemaken. Leontien van Morsel, ja, dat was toen nog. Ondertussen is er gewoon vaak iemand die bij talkshows aanschuift en dat soort dingen. En zit ze helemaal niet meer zo zwaar in het fietsen als dat ze toen zat. Welkom. Het is het laatste uur. Zometeen gaan wij de platenkoffer openen. En dan gaan we eens even kijken welke leuke liedjes er eventueel beschikbaar zijn om uiteindelijk te draaien op de radio. Ik ga een keuzemogelijkheid geven van 3 liedjes. En dan mag jij zelf bepalen welke het gaat worden. En Dave de Glazenwasser is een van die oplettende luisteraars. Die zegt tegen mij, hey Rick, weet je wat vandaag is? Ja, het is dinsdag, zeg ik. Juist. Vergeet de Duitse dinsdag niet, Rick.
4: Der Deutsche Dienstag.
5: Der Deutsche Dienstag.
1: Ja, wat denk je dat ik dat zou vergeten? Nee, tuurlijk niet, Dave.
3: Nee, joh.
1: Nee, dat bestaat toch niet. Ja, dit is toch wel een van mijn favoriete Deutsche Sangers. Hij zingt over waar ik bijna naartoe kom. Om die 66 jaren.

0: Na, dankeschön.
1: Rick van Veldhuizen.
2: De grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Gooi je op de nummer 1. 1. Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL.
3: Ik schrijf brieven. Elk letter, ieder woord, die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht...

0: Mijn liefde, Tino Martin hoorde je bij Sterren NL. Wat een prachtig, liefdevol liedje. Kijk je eigenlijk veel BNB Vol Liefde, of niet?
1: Nee, dat ben, het is niet mijn programma. Nee.
0: Waarom niet? Wat
1: ja, is... weet ik niet. Ik heb dat nooit gekeken.
0: Nee?
1: Nee, ik ben sowieso niet meer heel erg veel van de televisie kijken eigenlijk.
0: Oh, dat van de liefde.
1: Simpelweg geen tijd voor heb.
0: Nee?
1: En ja, omdat het vooral ook 's avonds om op televisie is, ja, dan lig ik meestal op bed, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet, het programma heeft mij nooit aangesproken. Terwijl ik er zoveel mensen over, ook allemaal vriendinnen, en die praten er allemaal over, die hebben het allemaal over namen, weet ik het allemaal wat. Maar ja, ik weet nooit waar ze het over hebben.
0: Ik moet oppassen met wat ik zeg, want ik kijk vooruit. Dus er zijn heel veel mensen die kijken nog oldschool via RTL 4 zelf. Dus je kan niet te veel zeggen. Maar wat me wel opvalt, is dat eigenlijk in 2026 vind ik dat we best wel heel truttig met het begin van verkering omgaan. Dat we eigenlijk heel lang om de hete brei heen draaien. En eigenlijk niet durven te zeggen wat we feitelijk voelen. Dat vind ik wel heel erg raar. Dan kijk ik naar dat programma en denk ik bij mezelf: hey, je hebt je toch opgegeven voor de liefde? Maak er eens werk van. Schiet eens op. En tegenwoordig zie je ook alleen maar dat al die mensen die er komen, vooral de vrouwen die mensen laten komen, de mannen dus vaak, niet altijd, maar soms ook een vrouw, maar vaak de mannen die ze laten komen, gebruiken ze dan niet voor de liefde, maar voor klusjes.
1: Ja, dat is ook handig.
0: Is toch raar?
1: Ik zie wel een tijdlijn altijd een of andere Fred voorbij komen. Volgens zit hij in dit seizoen?
0: Fred is absoluut knettergek.
1: Dat schijnt een bijzondere man te zijn.
0: Ja, nou, dat zeg je dan heel eufemistisch. Dat is zo. Dat is een hele bijzondere persoon, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik ga vanavond ongetwijfeld weer even kijken. Samen met mijn meisje op de bank. Maar het is een soort van antropologie. Je zit te kijken hoe de mensheid eigenlijk verworden is tot een bijzonder volkje. Een liefde kan zo heel makkelijk zijn, zo eenvoudig zijn, maar je kunt het ook heel erg ingewikkeld maken. Maar ja, goed. BNB Vol Liefde. Ach ja. Daarover gesproken, de liefdesliedjes nu van Jazzpolitie. Er zijn geen woorden.

0: gewoon een vrolijkheid op de radio. Daar houden we van. Even kijken, we zijn aanbeland bij het half uur. Dus ja, moeten we ons toch even bezig gaan houden met het verkeer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt het Nieuwemeer. Daar staan we momenteel 5 kilometer file, kost je 10 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Battenverdorp en Amstelveen Stadshart. 5 kilometer langzaam aanrijden, pak een beet, 10 minuten. Komt allemaal door een kapotte auto. De A10, dat is de weg van uit knooppunt de Nieuwemeer richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt Amstel. 1 kilometer langzaam aanrijden, kost maar een minuutje, zo voorbij. Ook dat vanwege kapotte auto. Zou het even met een ander verband houden, die A9 en die A10, denk het. Dan de A50, Os richting Arnhem tussen Renkum en het knooppunt Grijsoord. Daar 6 kilometer langzaam aanrijden. Kost een kwartiertje. Wegdek is daar in zeer slechte toestand. En de rechte rijstrook is daarom dicht. En de N50, dat is de weg vanuit Emmeloord, richting Zwolle tussen Ens en Kappen. Daar op dit moment 6 kilometer langzaam aanrijden. En dat kost je kleine 10 minuten. Weerbericht vanochtend. Flink wat regen, vooral in het midden van Nederland. Dus daar hebben wij hier in Hilversum toch voldoende last van gehad. Vanmiddag droog met soms een zonnetje. En af en toe dan ook weer afgewisseld met een bui. Het wordt tussen de 20 en 21 graden. Dus niet echt super koud of zo. Maar ja, als het natte van boven komt, dan kan je er ineens behoorlijk nat van raken. Zometeen dan stoffen wij de oude platenkoffer weer heel even af. 3 leuke plaatjes die ik aan jullie voorleg. En jullie mogen zelf bepalen welke wij even voor 10 uur gaan draaien.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Niet per se Nederlandstalig, maar wel een trots van Nederland geweest destijds.

0: Dan stem je op A. En van een andere categorie. Terug naar de keks. Alles wat je doet met hart en ziel is keuzemogelijkheid B. En dan toch even een vreemde eend in de bijt.
1: Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd
0: Het gooi meldt zich ook. De Kinderen voor Kinderen hoorde je. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Welke gaat het worden? Zeg het maar. Wordt het A, dat is de foto van vroeger van Rob de Nijs. B, met hart en ziel, drukken de keks. Of C, ik heb zo waanzinnig gedroomd. Kinderen voor kinderen. En dat is C. Heb jij al een voorkeur zonder te zeggen welke het is of niet?
2: Ja.
0: Ja, ik ook.
2: Ja.
0: Heb ik dat te veel laten blijken of niet?
2: Dat sowieso. Maar ik ga juist voor een hele andere.
0: Oh, Kinderen voor Kinderen hoor ik dit. Jongen. Oké, welke mag het voor jou gaan worden? Ga even naar de NPO Luister-app. En vul hem even in het kader van...
3: Marcel's oude platenkoffer.
0: Welke wil je zo meteen graag horen, even voor 10 uur. Nu Rutger. Denk

0: gewoon andere popmuziek, zullen we zeggen. Of deze kinderpop.
1: Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met doos overstroomd.
0: Is er bij jou een mate van blijdschap als je deze plaat hoort? Dat ik denk van, is gewoon niet gezond. Jij wordt helemaal vrolijk als klein kind ineens.
2: Ja, ik weet niet, als het lekker jeugdsentimenten zit.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Kinderen voor kinderen. Het doet het ook niet slecht, hoor.
2: Al is het niet van mijn tijd, maar dan nog ken ik dit heel goed als kind.
0: Maar zeg dat nooit, niet van mijn tijd. Of vroeger was alles beter. Het is allemaal niet... het is gewoon universeel, van nu. En laat even weten welke moet het gaan worden. Wordt het A, Rob de Nijs, de foto van vroeger? Wordt het B, met hart en ziel, van de trukkende keks? Of wordt het toch C, ik heb zo waanzinnig gedroomd van de kinderen voor kinderen?
3: Marcel's oude platenkoffer.
0: Kom maar door en verras mij. Kennen we dit liedje nog? Van heel lang geleden, Bonnie Sinclair. En er staat iemand onder aan haar raam en vraagt dan heel simpel:
4: de straat waar ik woonde als kind.
0: Kom je buiten spelen?
4: Is er iets?

0: feestje. En dat is wat wij proberen hier bij SterrenL.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Heel snel dan. A, een foto van vroeger, Rob de Nijs. B is Truck de Keks, met hart en ziel. En C is, ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen. Welke moet het gaan worden? Snel doorsturen, want zometeen sluit de box. En dan draaien we de plaat die jullie graag zouden willen. Wauw! Oh, schatje, ben je er ook weer? Mijn
2: lieveling.
0: Gerard Joling, hè?
2: Ik krijg

0: Alsmeer wordt... Nee, Alsmeer wordt zeker nog niet wakker. Ik ken Gerard een beetje. Die ligt nog gewoon lekker te slapen. Want daar is Gerard heel erg van. Je mag graag slapen voor 12 uur, niet bellen. Dat is ongeveer zijn credo. Zo, de 4 uur zitten er bijna op. Maar we moeten nog even 1 zaakje oplossen. En ja, dat is niet echt vervelend.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: 3 leuke liedjes. Een foto van vroeger, van Rob de Nijs. Dat is keuzemogelijkheid A. B, terug in de keks met hart en ziel. En C, ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen. Waarbij de voorkeur bij jou, tieners, uitging naar de Kinderen voor Kinderen. Jeugdsentiment?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, en bij mij ging de voorkeur naar iets anders uit. Maar gelukkig heb ik dat niet onder stoelen op banken geschoven. Dat viel best wel mee. Uiteindelijk is maar 1 uiteindelijk de winnaar geworden.
2: Ja, en het ging nog wel een beetje tussen A en C, hoor. Maar uiteindelijk is het toch A geworden met 54% van de stemmen. Nogmaals, Rob de Nijs met Foto van Vroeger.
0: Ja, lieve luisteraars. Ik denk dat iedereen wel dit liedje kent. Het is een oud nummer van Udo Jurgens. Die we al eerder vandaag hebben gedraaid met Sexy Jaren. Dit liedje gaat over het gemis van mensen van wie je zo intens hebt gehouden. En zij die hebben mogen meemaken dat de mensen het leven hebben moeten laten in het leven. En die je ook dagelijks mist. Dan is het mooi om met deze plaat de foto's er nog eens bij te pakken. En dan met mooie herinneringen terug te denken aan deze prachtige mensen. Hier.

0: Mooie herinneringen over mooie mensen en over een mooi verleden. Zometeen hier op de radio over mooie mensen gesproken.
1: Emily!
0: En ik wens jullie allemaal een hele fijne dinsdag. En tot morgen!
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.

ga ik meteen naar de filmset van de Bevers om daar een leuk rolletje te gaan spelen. Ik weet echt nog niet wat ik ben, wie ik ben. Ik ben niet mezelf. Vinden sommige mensen misschien wel fijn. Maar goed, dat allemaal straks. Ik hou je helemaal op de hoogte. Check de social straks, wat dat betreft wordt leuk. Zometeen Henk Wijngaard met Meisie Meisie en ook Robert van Hemert. Maar eerst Busy en Yves Berendsen. Goedemorgen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is 1 rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knalpunt Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht.

koffie erbij, een zoetje erin. Hoe drink jij eigenlijk je koffie? Ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Zometeen hoor je hier Agda en de Munnik en ook Jeffrey Kuipers. Jawel, binnenkort te zien op de TV. Wat dat nou precies is, mocht je het nog niet gehoord hebben, dat vertel ik je zometeen. Maar eerst doe je dansie. Ja, gewoon lekker doen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, er is daar 1 rijstrook dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagestein 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht.

dansgezellig te gast hier in Emily op volle toeren. Ik heb de clip afgelopen weekend tijdens de Hollandse Zomer al gezien. Nou, echt waar, superleuke clip. Ja, ik ga er niet te veel over zeggen. Of niet te veel over... Nee. Weet je, volgende week gaan ze dat allemaal zelf doen. Samen richting de klok van 1 uur, richting natuurlijk de show van Corné Klein met zometeen Vincent en ook Rob de Nijs. Maar eerst onze eigen René Karst. Jawel, en een artje voor de sfeer.

Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Deze week is je zit in mijn hoofd van de drie J's.

ik mag nog helemaal niet vertellen wat hij gaat doen. Maar één ding is zeker, dit wordt zo mooi. Ja, echt waar, vol emotie. Maar ja, die stem van hem, maakt niet uit wat deze man zingt. Ben ik een beetje zenuwachtig voor die rol van mij vanmiddag?

De Circus Dance, je hoort het hier op NPO Sterrenheel Radio. Ja, ik ga richting Utrecht, richting de filmset van de Bevers. Nou, mocht je het allemaal een beetje willen volgen, check even de socials. Natuurlijk via Sterrenheel, maar ook via emily.sleven. Zometeen Corné Klein met een kort en klein show. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Tot morgen! Maak

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 65 kilometer file op de Nederlandse wegen. En daar ondervindt het verkeer last van op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Het is druk tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, want daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Evelingen. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grensovergang. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Levert 10 minuten vertraging op.

Cas van Leeuwen. Maar ik heb muziek voor je van Wesley Bronkhorst. Team Rush Hour komt eraan met een andere Wesley. Wesley Klein, Abel en nu Henk Dissel. Dit is Late Tijd in de Kort en Klein Show.

formatie zelf. En ik weet niet hoeveel liedjes deze man gemaakt heeft. Maar dit is misschien wel zijn allerbekendste. Genoteerd op nummer 123 in de top 1000. Benny Nijman en Vrijgezel.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

zou met dit weer natuurlijk gelijk een ticket boeken richting Tijuana. Sander Kwarten was dit en de topster uit Tijuana. Ik moet ook zeggen, het voelt een beetje gek. Want ik loop al weken, misschien wel maanden in een korte broek. En ik heb nu voor het eerst een jeans aan, een lange broek. Vreselijk gevoel is dat, vreselijk gevoel. Zometeen Jan Smit, Danny Vroger komt eraan met Mickey van Wijk en nu André Hazes. Hij zingt steeds weer.

dat Jan nog een beetje ligt na te schokken van zijn 3 concerten in Volendam. 30 jaar Jan Smit. Zolang je bij me bent, heb ik voor je klaarstaan. Daarna nog de George Baker Selection, want hij heeft vandaag de Engelstalige krent.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar 1 rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan een uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15. Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50 was richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Het komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over.

0: ook.
1: Senna heeft al flink wat duetjes gemaakt. Dit was met Donnie. Denk ook aan die met Frans Duits. Dat was ook zo'n hele goeie. Hoe ze daar dat Hazes uithaalt. Echt fantastisch. En nu doet ze het met Sven Versteeg in Vuurwerk. In elk geval hoorde je Donnie met Senna. Waar blijf je nou? En Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Wat is het dan? Het is Amore. En ik zie nog iets hangen. Het is een gitaar.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, ook door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord is de vertraging ook ruim 10 minuten door slecht wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Sterren NL.
1: Yes, daar gaat hij, de top 3 om 3 van vandaag. Wat is het? 18 augustus 2026. Vandaag op nummer 3 Robert van Hemert met Zandloopster. Justin de Wild vinden we terug op nummer 2 met Cheerio. En ook vandaag weer op nummer 1. Gaat deze plaat op vrijdag naar de nummer 1 in de top 25? Dat is de grote vraag. Ik heb het over Joey Nicolai. Hij komt eraan met Tinto de Verano.
2: De top 3 om 3.
0: Nummer 3.

20 varkens richting Beirut van Henk Wijngaard. Dit is Sterren NL en Django Wagner hoorde je daarvoor met zijn ex-paradeplaat. Vorige week paradeplaat. Bachata by Lando op de radio. De nieuwe Amar die is aangevraagd door Constance. C-O-N-S-T-A-N-C-E. Constance, dat is er. En Constance is een groot fan van Amar. Nieuwe single is hartstikke lekker. Zonnig en zomers. Stem in je hart.

0: uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Een hit voor je van Gerard Joling in de Nederlandstalige Top 1000. Nou, dat zijn er nogal wat. Volgens mij maak je niet goed met 20 stuks. Deze vinden we op nummer 403 in de meest recente lijst. En we werken achter de schermen alweer aan de nieuwe lijst. Wat gaat er gebeuren? Dat hoor je later.

0: Pam. Samuel Welte met Echte Liefde is te koop. Met deze hit begon het voor hem. En laten we hopen dat hij nog flink wat goede liedjes maakt. Hij heeft een plaat opgenomen met Russo. En die komt binnenkort uit. Samuel Welte met Russo. Daarvoor hoorde je Diesel en Down in the Silver Mine. Het is de Kort en Klein Show met Fons Vreurink uit Zwolle. Onze goede vriend uit Zwolle. Feesie.
1: Feesie dan. Tijd om te knallen, vrienden.

0: En ik wens je veel plezier met Lucas van Leeuwen en de Jan Paparazzi Show. Ik spreek je morgen weer om 1 uur in de middag voor een nieuwe kort en klein show.
1: Al mijn hele leven.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging een uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10. Op de A10 West om precies te zijn bij Amsterdam-Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij Hagestein ook 25 minuten vertraging.
1: Lucas van Leeuwen.
4: Dankjewel.

Die werd al heel vroeg deze show aangevraagd door Emma via de NPO Luister-app. 4:02 om precies te zijn kwam er een berichtje binnen. Ze zet daarin, Lucas, leuk jou weer te horen. Ik ben bezig met de laatste loodjes van mijn werkdag. Ze werkt in een slagerij. En ze wilde heel graag deze van Thomas Berg horen. Nou Emma, bij deze voor jou gedraaid. En succes nog even hè, met diezelfde laatste loodjes. Marco Schuitmaker daarvoor en zaterdagavond. En Justin de Wild op je radio met Cheerio. Wees welkom in de dinsdageditie van de Jan Paparazzi Show met nu Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder.

0: Claudia van der Boer en Zoenen in de Kroeg. Daarvoor een echte klassieker uit de schatkamer. Bonnie Sinclair en Ron Brandstede met Dr. Bernard.
1: Zomer, jouw nummer 1.
0: Ja, hoe is je zomer tot nu toe? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ben je al op vakantie geweest of moet je nog gaan? Heb je nog leuke vakantietips voor plekken waar mensen absoluut een keertje naartoe moeten? Wil je even je ei kwijt, even je hart luchten? Of heb je één bepaald liedje dat je graag zou willen horen op de radio? Het mag allemaal. Via de NPO Luisterapp. Je verhalen zijn van harte welkom. Je vragen ook, je opmerkingen ook. Dus moet er iets van het hart? Meld je vooral via de NPO Luisterapp. En ik zeg het vaker, ik vind het leuk als je er even een fotootje bij stuurt van je uitzicht op dit moment. Misschien zit je wel in de vrachtwagen, in de auto, ben je op je vakantieadres of lig je thuis op de bank. Ik wil even een beeld krijgen van waar de radio aanstaat in ons mooie Nederland of in het buitenland. Dus kom maar door. Je verhalen, je foto's en je favoriete platen zijn van harte welkom via diezelfde NPO Luisterapp. Ga ik zo meteen Sineke voor je draaien met die hele fijne single Ik Doe Wat Ik Wil. Nu eerst Nostalgie met Dick en Simon. De

Ja, ik heb hem al een aantal weken op repeat staan in de auto. Deze knaller van Senna en Sven Versteeg. Je hoorde Vuurwerk op Sterren.nl. En mijn zoon Owen, die ik al vaker heb benoemd in dit radioprogramma, die is op dit moment 3 jaar oud. Ook helemaal gek van Nederlandstalige muziek. Dat komt een beetje door mij natuurlijk, want in de auto draai ik al die liedjes. Dus hij kan Cheerio al keihard mee zingen. Zwoele Zomernacht is hij helemaal fan van. Mowet dat nou. En inmiddels is Gappie Sappie ook toegevoegd aan het repertoire van Mart Hoogkamer en Billy Dans. En het zou me niet verbazen als hij dit liedje binnenkort ook gewoon luidkeels mee gaat zingen. Want die blijft gewoon een hit, hè? Yves Berendsen op je radio. Elke

0: Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

zometeen gaan ze de zon zien zakken in de zee. Ja. Ze willen heel graag deze nieuwe single van Wesley Bronkhorst horen, die trouwens al best wel veel wordt aangevraagd. Tutti Colori, zo heet het. En ik zei het al, veel mensen nog op vakantie. Want ja, de zomervakantie van 2026 nog steeds in volle gang. Even kijken, Sam laat van zich horen. Die zit in Turkije, in Antalya. Met de hele familie. Lekker veel aan het zwemmen, heerlijk all-in aan het eten. En ook zij willen heel graag nog een liedje horen. Even kijken, wat hebben ze dan aangevraagd? Ja, dat berichtje mis ik dan even, Sam. Dan moet je nog even een extra berichtje sturen met welk liedje je graag zou willen horen. Want dat staat dus niet in het appje wat je zojuist naar mij hebt gestuurd. Dus ik ga mijn best doen om hem dan zo meteen nog even op te snorren. Dus kom maar door met je verzoek. En ook Sandra is erbij vandaag. Lekker aan het kokkerellen. Eten aan het klaarmaken voor haar man die ieder moment thuis komt. Zij wil heel graag deze horen. Marco Borsato en Vrij Zijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De A27 is druk, van Utrecht naar Gorkum tussen de Bilt en Hagestein, 20 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij Knoopend Grijsoord een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
1: Lucas van Leeuwen.

seconden na het instarten van deze plaat kreeg ik een foto binnen van Simon. Hij zat er stiekem al een beetje op te wachten, want hij is op vakantie in Monaco en heeft daar ook een bakootje in zijn hand op de foto. Ferry de Lid en Shaq zongen erover met daarvoor Likkepep en de 10.

toppers en veel te lange nacht. En ook even een momentje van rust. Een van de vele mooie liedjes uit het repertoire van Bluff kwam voorbij. Zo stil op Sterren.nl. Waar ik zo meteen Pascal Redeker voor je heb. We gaan weer bier drinken uit de badkamerkraan. Eerste schatkamer in met Rob de Nijs.

goede en betrouwbare doelman, dan zou ik hem zeker even bellen, deze man. Pascal Redeker, je hoorde hem met badkamerkraan. Want de vele filmpjes op zijn social media verraden dat hij toch ook wel een loopbaan naast het zijn van zanger ambieert. En dat is keeperstrainer. Mocht je interesse hebben, ik heb zijn

Het is de nieuwe single van de 3J's. Die staat een week lang in de spotlight op SterrenNL Radio. Nieuwe single heet Je zit in mijn hoofd. In het voorjaar van 2027 gaan ze hun 20-jarig jubileum vieren. Dat doen ze met een grote theatertour. En als grote afsluiting in het najaar van 27 een optreden in de AFAS Live.

Ja, er zit enigszins logica in de show van vandaag. Want zojuist dronken we al bier uit de badkamerkraan met de nieuwe single van Pascal Redeker. Nu gewoon op de normale manier, tussen aanhalingstekens, met Wolter Kroes en de bierkraan. En er worden dames uit Friesland, de zusjes Maywood en Rio op Sterren.nl.

0: zeg ik zeker nog niet tegen jou. We hebben nog ruim een uur te gaan als het gaat om de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Ik ben inmiddels druk bezig met het samenstellen van het derde en laatste uur. Hoor je zo meteen na de klok van 6 uur. Tot die tijd natuurlijk ook nog het Benny Nijman moment van vandaag. Want iedere dag rond de klok van 17:15 in de Jan Paparazzi Show een heel mooi liedje uit het rijke oeuvre van Benny Nijman. En in dit geval een liedje dat hij heeft gecoverd. Dat deed hij wel vaker. Het origineel is Franstalig, werd gezongen door Jacques Brel. En in 2003 besloot Benny Nijman het te vertalen naar het Nederlands en het op een album te zetten. En dat album luisterde naar de naam Bitter en Zoet. En het nummer dat ik voor je ga draaien gaat over een trieste, eenzame ontmoeting in een café tussen twee vrienden, waarin de spreker zijn neerslachtige vriend Jeff toespreekt. En zo heet het liedje dan ook van vandaag. Dit is Benny Nijman in de Jan Paparazzi Show.
1: Nee, Jeff, je bent niet ziek, dus wat heeft het voor zin om zomaar al publiek een potje zitten janken, omdat die hele klikje zomaar vallen liet. Nee, Jeff, je bent niet ziek, je maakt je stapel gek. Je beeldt het je maar in, je lult wat uit je nek. En God weet al hoe lang maak jij jezelf al bang. Nee, Jeff, je bent niet ziek, je verbeeldt het je maar. Sta op, kom uit bed, je weet het is verdomd niet waar. Sta op en ga mee.

Nee, chef, je bent niet ziek. Dus stop met dat gezaag. Stop met je gezeur. Je leeft er nog zo graag. Sta op, daar is de deur. Ga met me mee. Nee, chef, je bent niet ziek. Dat is maar een idee. Je hangt te veel aan het leven. Je hebt dat waanidee, dat maal maar door je hoofd. Dat je niet lang meer hebt te leven. Nee, chef, je bent niet ziek. Al een kam door je haar. We hebben toch nog elkaar. Dus sta op en ga mee.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging.
1: Lucas van Leeuwen.

0: rapper van Moët Atou heet Fisherman's Friend. Dit waren Donnie en Robert van Hemert.
1: Stem NL, de hele zomer lang.
0: En eigenlijk zouden ze in april van dit jaar samen op het podium staan van Paradiso Amsterdam. Want daar was Donnie's Party Comité, editie nummer 1. Met veel gastartiesten en de gastheer zelf natuurlijk, Donnie. Yves Berendsen gaf er acte de présence. Marco Schuitmaker, Frans Duits en ook Robert van Hemert zouden er zijn. Maar die was ziek, dus dat ging helaas niet door. Maar er zijn plannen voor een tweede editie van Donnie's Party Comité. En het zou mij niet verbazen als dat gewoon nog een tandje groter gaat. Want Donnie die heeft inmiddels toch wel best wat hits op zijn naam staan. En kan met al die gastartiesten die hij heeft, ja, toch echt wel een Ziggo Dome uitverkopen lijkt me. We gaan het afwachten. De plannen worden gesmeed en het zal vast en zeker binnenkort bekend worden gemaakt. Je hoorde Denny Christian daarvoor met Rosamunde. En Jaap Rezema en Pommelien Thijs kwamen ook voorbij in de dinsdageditie van de Jan Paparazzi Show met Nu Wij Niet Meer Praten.

vanavond. Nog iets meer dan een half uurtje heb je de tijd om jouw ultieme meezingen in te sturen. En dan ga ik mijn best doen om hem ook echt daadwerkelijk zometeen op eind te laten horen in de dinsdageditie van de Jan Paparazzi Show.

de boeken. Je hoorde Fons Furink. Hij had een thuiswedstrijdje als het gaat om het muziekfeest op het plein. Hij komt namelijk uit Zwolle. Daar mocht hij ook een backstage tour doen namens Sterren.nl. En twee liedjes ten horen brengen. Deze single en ook zijn andere, Feesie. En de opnames die we hebben gemaakt van het Sterrenmuziekfeest op het plein in Zwolle, en dus ook van Feesie, zijn aankomende vrijdag te zien vanaf 8:30 bij Avrotros op NPO 1. Aflevering 6 alweer, met onder andere ook Justin de Wild en Cheerio en Stef Eckel met De Woonboot. Dat is weer iets om je op te verheugen. In de Jan Paparazzi Show gaan we nu terug naar 2022... met een niet uitgebracht liedje van André Hazes, gezongen door Yves Berendsen. Dit is Voorgoed Voorbij.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
3: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
2: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijenga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden

zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice.